Daar is hy, ek glo jylle stem met my saam, ne? Dat daar is nie nog so stem nie. Marieel Mathieu, Duits, waar kom ek in Duits? Frans. Ok, die volgende een op die draaitafel is, kom ook uit een rolprent uit, Margaret Singana. 1938 is sy gebore, sy is oorlede 22 April 2000. Sy is gebore as Margaret Msingana, en was een Suid-Afrikaanse muzikant. Sy is waarschijnlijk die bekendste vir haar Koza liekie, Hamba Bekele, en dat is een Engelse weergave vir die liekie, We Are Growing, is as klankbaan van die Suid-Afrikaanse televisiereek Shaka Zulu gebruik. Margaret Nomfula Msingana is in Queenstown, Oos-Kaap, Suid-Afrika gebore, as die dochter van Agnes Msingana, en in 1950 het sy van Queenstown na Johannesburg in die destijdse Transvaal verhuis, waar sy as huiswerker employment gekry het. Ons luister na Margaret Singana en ons laat sy sommer twee liedjies doen. En ek het al twee hierdie, wel ek het hierdie reeks gekyk, Shaka Zulu op TV, en ek het dit baie geniet. Dit was regtig goed uiteengesette TV reeks, en sy doen vir ons die thema van Shaka Zulu. En dan hoor ons ook daar een van We Are Growing, Shaka Zulu. Okay, hier is Margaret Singana.

Prachtige sing daar dier Anonymous Koori, die eerste ene in typiese, soos ek laatst keer vir julle gesê het, toe sy in the upper room gesing het, sy is baie lief vir jazz muziek en sy doen het so goed. Juist daar oor wat sy geskors is uit die universiteit uit, toe sy opera studeer, toe vind haar lektor uit dat sy doen jazz lesse ook so in die stilte. Right, ek het net nou gepraat oor hierdie dame en ook oor haar sterk stem en ek praat nou natuurlijk van Petula Clark. Nou, sy was in 1964 was sy een reuse treffer in Frankrijk, maar die 60's was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het goed besef en gevolglik vir Petula Clark in Parijs, dit is in Frankrijk, het hy haar gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om so een hupstoot aan haar loopbaan te gee en dit is de haar waar sy Downtown opgeneem het, julle allemaal ken Downtown en haar gewild het sommer dadelijk weer gestuig. Ons gaan nou luister na twee van haar liedjies en die eerste is Call My World en dan luister ons ook na I Know A Place van 1965, Petula Clark.

I saw you crying in the chapel, Elvis Presley, baie gewilde ene gewees, en een baie rustige ene, vir daar die tyd. King of Rock and Roll, sê hulle, daar ene is nie na by Rock and Roll nie, dit is een lekker rustige ene. Ok, ek gaan nou uitspeel, met twee liedjies, die eerste ene gaan wees, van Anja, ek het nou al baie van Anja's liedjies hier, julle ken haar nou al, en sy is van Rosenville, en sy kom oorspronkelijk van Port Elizabeth af. En hulle bly nou in Rosenville, sy het, ek dink sy het haar studies so maand terug, het sy haar studies klaargemaak in boekhou en die type richting wat sy ingegaan het, en sy kan nou meer tyd spandeer of aandig gee aan haar muziekloopbaan. Sy het een baie unieke stijl wat sy aantaf en die een wat sy vir ons nou gaan doen is een coverliekie wat sy gedoen het van Teens Jordaanse liekie Soos Bloed gaan sy vir ons doen nou en dan direct daarna gaan ek uitspeel met die gewijde liekie so dat ons kan aansluit by die gewijde program wat hierna is en dit is die Bijbelstudie soos dier dominee Gustav Opperman aan ons gelever. Ok, so, dankie allemaal wat saam geluister het. Ek waardeer dit, dat julle saam geluister het. En so, ons gaan nou luister na, eerste na Anja, en dan direct daarna Elvis Presley gaan vir ons die gewijde ene ou Come All Ye Faithful speel om aan te sluit by die Bijbelstudie. Hier kom hulle. En ek sê, julle moet een fantastiese week hê wat voorlê. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Bye for now.

but some. Ons Hemelse Vader, waar ons vanavond na Psalm 89 kyk, bid ons dat die Heilige Gees ons harte en ons verstand sal verlig voor die woord wat U laat neerpen het duisende jare gelede, maar wat van U Seun afkom van alle ewigheid. Ons dankie dat U ons verduisterde

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Hallo, hallo, hallo. Jonas Hooglat Holiday, elke maand trek hy die pijn. As hy in die skari sit, hou sy graag
1: selfs aan het spit. Hulle speel en sing mooi,
0: ne? Hulle
1: speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.